Sport Unis Europa City. En in de FIFA World Cup Spain te kijken kan worden in groep H tegen Atlanta en Engeland. En dat zijn we benieuwd naar.